een attack, de laatste in august. Die Sonne brandte so, als hätte sie's gewusst.